De for din palast, en de forvalter van de stad, en de leiders, en de wat Eva Ahab zijn nu komen gestalt bieren, schekten een onrecht terug naar Jehu en zeden, wie zijn dine deine, wie willen alles doen wat du van ons verlangst, wie willen hier keinen tem kennig aanstalen, do wat du west. En Jehu schreef aan treg en zed, wann je mij onderstetten en dat doen willen wat ik hebben wil, dan neemt de kaap van de nokomen van jenen kennig en brengt mij de Marien Samarius om deze tijd naar Jezreel. Nu werden de 70 zins van kennig en de leiders van de stad werden even de gestalt. Als zij dan den tweeden brief kregen, nemen zij dem kennig zijn zins en maken de dood. Zij leden die ere kaap en kaarf en schekten die naar Jehu en Jezreel. En Jehu zijn deine keim nu arm en zed, zij hebben de kaap van dem kennig zijn zins gebracht. En Jehu zed, maak twee hupes van die, buiten een poort, en laat die door wat marien. Samarius ging eruit en stond bij een poort, en hij zei tot dat ganse volk, zend je onen schuld? Ik weer de Janja, der een ploon je in dem kennig moek, en hem aanbracht, aber wer haft deze dood gemaakt? Maak junt, dat nischt wat de haar je in Ahab gezegd haft, wordt weichvallen. De haar haft dat gedonen wat hij durch zien in deine Elia zed. En dan bracht Jehu al de eeuwige van Ahab zijn nokomen aan Jezreel aan. Al de leiders en zijn vriendschaft en zijn priester werden alle doodgemaakt, wat niet een eeuwig blijft. Dan moog Jehu zich op de weg naar Samaria. Hij wees bij Bet Eked, de hoofdstad, bij je en hij de breider van Ahasja, de kennig van Juda. En hij zei aan, wie zijn je? En hij zeiden, wie zijn Ahasja zijn breider, en wie willen de nokomen van de kennig en de kennigse bezeken? En hij zei tot zijn mannen, laat hij niet omleven. En zij nemen de alle vast en brachten de bad op de laatste arm. Dat waren 42 mannen en dit werd bij de barn bij Bet Eked. En als zij van door wiedervoeren, traf hij Jonadab, Rechab zijn zeen. Die kwam aan het jeen. En Jehu begrijst aan en zei, kan ik mij op die verloten, zoals du die op mij verloten kost? En Jonadab zei, jo. En Jehu zei, wanneer du dat zo meist, dan jef mij die hand. En Jonadab geef hem zijn hand. En Jehu neem hem op zijn wagen op. En Jehu zeed, kom met mij met, en zij wo ivrig ik voor de Herrn arbeiten do. En hij leidt hem op zijn wagen met voren. Als hij dan bij Samaria kwamen, bracht hij al die mensen om, wat nog van Ahab zijn familie waren. Door blijft nischt van Ahab zijn familie, krijg ze als de harte Elia gezegd had. Dan kroeg Jehu dat ganse volk taub en zeed aan. Ahab haft Baal een klein beet gedeint, Jehu wat am veel aller deinen. Raubte mal al de Baals profeiten taub, al de wat Baal aanbeden, en al zijn priester. Lot keinem uit, wil zeg wel een grote opfer voor Baal maken. Wanneer wie nicht kämt, de zal doodgemaakt worden. Jehu wie lästig als hij dit deid. Hij wil al de Baal deinden aanbrengen. En Jehu zeed, wel we een heiliget vast voor Baal maken. En ze maken dat alle weeën bekend. Jehu leidt dat alle weeën aan Israël bekend geven en wil hebben, dat al die wat Baal deinden, zullen wat op dem laatsten komen. En ze gingen aan Baal zijn huis, en dat werd wat alle aken val. En hij zei tot dem, dat even de kleider stof hier. Brengt de Baals kleider uit, voor al die wat Baal deinen. En ze brachten de kleider. Dan ging Jehu aan dat Baals huis naar, en Jonadab, Rechab zijn zeen, ging met hem. En hij zei tot die wat Baal deinden. Mag je zeggen dat hier keine is, die den Herrn deint. Hier zullen bloß zonen zijn, wat Baal deinen. En Jehu en Jonadab gingen naar, om de opfer en brandopfer te brengen. Aber hij had tachendig mannen buiten dat huis angestalt, en hij gezegd, wann je hier een mens loten wegkomen, dan wordt dat jun leven kosten. Als Jehu dan dat brandopfer voor dich gemaakt had, zeed hij te zijn wachter en angestalte. Goed naar en sloot jedrem dood. Lot nicht einen wegkomen. En ze gingen en brachten de alle met dat zwiert aan, en slaapten de doodes ruut. En de wachter en ongestalde gingen en de banner stoven neer, en brachten de paast ruut, die voor de jetter opgestald waren en verbranden die. En ze broken dat steinerne denkmal van Baal en dat ganse huis dool. En de lied brokten de steed voor afgang, zoals ze vandaag nog tonen. Zo roet Jehu den Baal uit aan Israël, aber hij leidt nicht nur met de zenden der Jerobiam, Nebat zijn zeen aangevierd had en Israël tom zendien verleid. Hij behield de goldene kalve en betelen dan. En de haar zei te Jehu, wilst du dat reich die gedonen hast, doran dat die deidst wat ik haben wil, en hast met Ahab zijn nokomen gedonen wat ik hem zijn had, waren feier generationen van die kenja op den troon zetten.
aber Jehu wir nicht für

de Fiesta, en dan Zetam en Joel, de Sedrai. Shimi had ook drie zins, Shelomit, Haziel en Haran, dit waren alles leider en de volksgruppen, wat van Laran afstamden. Shimi had vijf zins, Jahat, Ziza, Jeush en Beria. Jahat werd de eerste zin en Ziza de tweede. Jeush en Beria hadden maar weinig kinder en talden door weer in motte eine volksgruppe en ook motte eine dienstgruppe. Kei had zine zins waren deze vijf, Amram, Jitzar, Hebron en Uziel. Amram zine zins waren Aaron en Moses. Aaron en zine nokomen werden voor alle tijden ten priesterdienst uitgewählt. Aan waren de heiligste opgaven aanvertrouwd. Bloos zij durven voor de Herrn opfer op dem altaar verbrennen en de verzameling en de Herrn zine nomen zenen. Ober Moses, dem Gottesman zine zins, werden te dem Stamm Levi geteilt. Moses had twee zins, Gershom en Eliezer. Van Gershom wie Shubael, de eerste zin. De zin van Eliezer wie Rehabja. En Eliezer had geen zins meer. Ober Rehabja had zeer veel zins. Jitzar zijn eerste zin wie Shelomit. En Hebron zijn zins wieren Jeriya, de eerste, Amaria, de tweede, Jahaziel, de derde, en Jekamam, de vierde. Uziel zijn zins wieren Micha, de eerste, en Yeshia, de tweede. Merari zijn zins wieren Machli en Mushi. Machli had twee zins, Eleazar en Kish. Eleazar hing leid, als hij starf, keine zins nicht, wil ze had bloos dachte, en Kish zine zins, ere vaders, nemen an te frühes. Mushi had drie zins, Machli, Eder en Jeremot. Deze groepenleider van Levi zine nu komen worden beabdrocht, met ere volksgruppen taub den dienst om tempel te übernehmen. Alle mannen van 20 jaar in Doreva worden geteilt, en jeder eine met nomen en de list angeschreven. David zeid, de Herr, Israëlier Gott, haft zijn volk ruw verschaft, zodat het hier bestendig wonen kan, en hij wordt ook allen tijd in Jeruzalem wonen. En nu brokken de Leviten ook niet meer dem Herrn zijn woning, en dat gereedschaft om dienst drogen zo als vrijjaar. Nu David zijn laatste aanwijzingen worden alle Leviten van 20 jaar in Doreva geteilt, en ze zullen de priester, Aaron zijn nu komen, te hand stonen, en dienst aan dem Herrn zijn huis. Ze zullen de verhevende stoven overwerken en dat heilige gereedschaft reinigen en al de verschillende arbeiten doen, wat am tempel verkeimen. Ze zullen dat gewijde brood, dat meel tom etensopfer, dat platte angezuurde brood, de panen tom reichen en alle wichten en moten aan hand hebben. En jeder morgen zullen ze stonen, om den Herrn met leider te loven en te danken en kraakzorg aan jeder ovend. En emmer, wann dem Herrn brandopfer gebracht worden, om Sabbat, om Nimon en op de grote Fasta, zullen zij aan de vergeschrevene Zoll ver dem Herrn deinen. Zo zullen de Leviten ihren Dienst aan dat Versammlungszelt en de Heilige steht verrichten en de Priester, ihre Stammbreiter, die all ihre Kapitel 24. Ook de Priester, Aaron zijn nokomen, worden aan Dienstgruppen angedeilt. Aaron zijn Zins wären Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Ober Nadab en Abihu starven eier aus ihr Voder en hadden keine Kinder. En dan worden bloos Eleazar en Itamar Priester. Met de help van Zadok, een nokomen van Eleazar en Ahimelech, een nokomen van Itamar, deil David de Priester en dienstgruppen aan. En door bekam dat ruit, dat de aanzool van mana bij Eleazar zijn nokomen rata via, als bij Itamar zijn nokomen. En ze deilden die zo aan, dat de leider van de volksgruppen van Eleazar zijn nokomen, met ihre Gruppen taub 16 dienstgruppen houden, en van Itamar zijn nokomen worden 8 Gruppen bestemd. En wo der Rie rondging, dort ward euch dort Last bestemd, wils de erste Priester von beid Gruppen, de Nokommen von Eleazar en de Nokommen von Itamar, wieren gelegt berechtigt an de Verantwortung für den Dienst en Gott sein Heiligtum. De Schriever, Shemaja, Netanel sin Sehn, ein Levit, schreift de Ola ab, en de Jehen wird vom Tjernich, von de erste Manner am Volk, von de Priester Zadok en Ahimelech, Abjatar sin Sehn, en de leider van de volksgruppen van priester en leviten. De groepen worden amtzeigd uitgelost, en maar twee groepen van Eleazar zine nu komen, en een groep van Itamar zine. En dat eerste los valt op Jojarib, dat tweede los op Jedaja, dat derde los op Harim, dat vierde los op Zeorim, dat vijfde los op Malkija, dat zesde los op Mijamin, dat zevende los op